tantrums. We beginnen met Bassman en Washington's I'm Getting Sentimental Over You. Wat meteen opvalt is de lyrische manier van spelen van John Ruocco. Zijn solo is perfect opgebouwd. Ook Jean-Louis Racine-Foss schittert met een melodieuze bassolo. Drummer Félix Semtin is uniek in zijn vette swing en solo's. Als tweede van Irving Berlin, de melancholieke wals What'll I Do? Prachtig en energiek samenspel van Ruocco en Félix Semtin. Als derde de ballad en ook het titelstuk van het album A Ghost of a Chance van Victor Young. Een briljante uitvoering met een geweldige basbegeleiding van Jean-Louis Racine-Foss.

Van hetzelfde album komt het beroemde When You Wish Upon a Star. Het is geschreven door Leigh Harline en Ned Washington in 1940 en dat deden ze voor de Disney-animatiefilm Pinocchio. Het begin van het thema wordt rubato ingezet, samen met de vette drums van Felix Simtane. Daarna zet bassist Jean-Louis Racine-Foss bij de bridge een hoog tempo in en volgt er een swingende tenorsolo van John Ruocco. En daarna verdwijnt het thema langzaam in het heelal. Vervolgens hoort u het al even oude Sweet Lorraine van Cliff Burwell. Dit stuk werd in 1940 voor het eerst opgenomen door het trio van zanger Nat King Cole. Maar deze versie van John Ruocco met zijn trio mag er ook zijn. Cherokee van Ray Noble is een classic. En wel in het bebop-repertoire van menig jazzmuzikus. Meestal wordt dit stuk uitgevoerd in een razendsnel tempo en dat is ook hier het geval. John Ruocco schudt hier even 3 chorussen achteloos uit zijn mouw en Felix Simtane neemt ook nog even een zeer melodisch chorus voor zijn rekening. Chapeau, heren.

Nog twee tracks van dit album, A Ghost of a Chance. Het eerste, het bekende Stardust van Hoagie Carmichael. Deze ballad wordt schitterend uitgevoerd in een uiterst langzaam tempo. Als laatste, van Harold Arlen en Johnny Mercer, Blues in the Night, uitgevoerd in een double time feel. In de tweede helft van de jaren 90 trad John Rocco toe tot het Dutch Jazz Orchestra onder leiding van Jerry van Rooyen. En het was voor de opname van een omvangrijk Billy Strayhorn project. Tot slot van deze uitzending hoort u van het album Something to Live For, uitgebracht op Challenge, John Rocco als klarinetsolist in de Billy Strayhorn compositie Everything is Capacitic. Later kreeg John Rocco zelf de leiding van dit orkest. Hij was een unieke muzikale tovenaar en een topsolist van internationale allure. John Rocco overleed op 21 mei 2025 in Den Haag.

Dit is het programma House of Hard Bop op de concertzender en World of Jazz. Vandaag het derde en laatste deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse jazzgitaristen Jimmy en Doug Rainey. In de eerste uitzending werden de opnamen van Jimmy Rainey belicht en in de tweede die van zijn zoon Doug. In deze derde en laatste aflevering hoort je opname die Jimmy en Doug Rainey samen hebben gemaakt. Vader en zoon speelden al sinds 1977 samen, maar hun eerste plaatopname vond plaats op 19 april 1979. En dat gebeurde in een studio in Kopenhagen. Ze werden ondersteund door bassist Michael Moore en drummer Billy Hart. Deze opnames zijn uitgebracht op het Deense label Steeplechase. De titel Stolen Moments. U hoort hiervan vier tracks. De eerste is een compositie van Jimmy Rainey, getiteld Jonathan's Waltz, opgedragen aan zijn zoon John. Na het intro valt onmiddellijk de schitterende toon van Jimmy Rainey op. Probleemloos gaan de beide Raineys door alle modulaties van deze prachtige lichtswingende jazzwals. Vervolgens hoort u Stolen Moments, de bekende mineur blues van Oliver Nelson. Doug Rainey speelt hier het thema en de eerste solo. Hij is hier 22 jaar oud en de invloed van zijn vader is onmiskenbaar. Zijn sound is alleen wat je zou kunnen zeggen wat donkerder. Na Jimmy volgt er een mooie bassolo van Michael Moore die overgaat in een spannende samenspraak met de twee Raineys. Jimmy schreef speciaal voor zijn Nederlandse tourorganisator Gerry Tekens de compositie Samba Tekens. Een snelle samba waarin ook drummer Billy Hart solistisch aan bod komt in een muzikale 8-om-8 samenspraak met Jimmy Rainey. Als laatste stuk van deze sessie hoort u van Dietz en Schwartz de standaard Alone Together. Geopend wordt met een gezamenlijke improvisatie door de beide Raineys op de akkoorden van het schema en pas op het eind komt de melodie tevoorschijn. Het is hier al duidelijk te horen hoe goed het samenspel is tussen de beide gitaristen.

U hoort opnamen die Jimmy en Doc Rainey samen hebben gemaakt. In 1981, 82 en 83 organiseerde de toenmalige leraar Duits uit Enschede, Gerry Tekens, tournees door Europa voor Jimmy Rainey. Hij was een zeer groot liefhebber van diens spel en stelde een kwartet samen voor hem en zijn zoon Doc. Op verzoek van Doc werd op bas de zeer talentvolle Jesper Loengaard gevraagd en op verzoek van Jimmy mocht de samensteller van dit programma, Erik Ineke, plaatsnemen achter de drums. Tijdens de eerste tournee in 1981 bleek al snel dat de groep heel goed op elkaar ingespeeld raakte en op het eind van de tournee besloot Gerry Tekens om dit voor de eeuwigheid vast te laten leggen. Hij boekte de Vendel Sound Studio in Loenen aan de Vecht en op 27 februari 1981 werd het album Rainey 81 opgenomen. Het werd tevens het eerste album voor het kerstverse, later internationaal bekend geworden label Criss Cross van Tekens. U hoort bijna het volledige album met als eerste stuk de Cole Porter standard What Is This Thing Called Love. Jimmy Rainey speelt hierin een schitterende solo, gevolgd door Doc Rainey die zeer geïnspireerd wordt door zijn vader en ook zijn begeleiding is van hoog niveau. Het geheel swingt de pan uit. Vervolgens in een slow medium tempo de Kurt Weill compositie This Is New. Het thema wordt hier prachtig uitgevoerd door Jimmy, gevolgd door Doc, met tot slot een zeer melodische bassolo van Loengaard. Harold Arlen schreef My Shining Hour. Het wordt uitgevoerd in een uptempo en het is een feature voor Jimmy Rainey en de programmamaker achter de drums.

U hoort nog drie stukken van dit album, waarvan als eerste het bijna nooit op gitaar uitgevoerde nummer Periscope. Het is van pianist Bill Evans. Vervolgens de standaard Sweet and Lovely van Arnheim, Lemire en Tobias. De solisten hier zijn Jesper Lundgaard, Doug Rainey en last but not least Jimmy Rainey. Tot slot een wervelende compositie van Jimmy Rainey getiteld Jewish Chive en English Brick. Het samenspel van de beide Raineys is subliem. Jimmy overleed op 10 mei 1995. Doug stierf op 1 mei 2016. Er is een prachtige website samengesteld door John Rainey ter nagedachtenis van Jimmy en Doug. De titel The Rainey Legacy op johnrainey.com. Zeer de moeite waard.

In dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1977 van Doug Rainey, afkomstig van de cd Introducing Doug Rainey, en opname uit 1996, afkomstig van het album Back in New York, allebei uitgebracht door Steeplechase. Dit uur werd voor de Concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop bij Concertcenter en World of Jazz. Vandaag het eerste deel van een driedelige reeks over de Amerikaanse jazzgitaristen Jimmy en Doug Rainey. In deze eerste uitzending hoort u opname van Jimmy Rainey. Hij werd geboren 20 augustus 1927 in Louisville, Kentucky. Op zijn 13e jaar hoorde hij Benny Goodman's Solo Flight met gitarist Charlie Christian. Toen hij 17 werd, kwam hij bij het orkest van Jerry Wald in 1944. In die tijd ontdekte hij de muziek van Charlie Parker en werd een van de eerste gitaristen die de bebop-taal van Parker omzette naar de gitaar. In 1948 werkte hij 9 maanden bij het orkest van Woody Herman. Hij werd internationaal bekend door zijn samenwerking met Stan Getz in 1951 en 1952. De opnamen van Stan Getz met Rainey zijn iconisch. Daarna speelde hij nog enige tijd in het trio van vibrafonist Red Norvo, met daaropvolgend een engagement van 6 jaar met pianist Jimmy Lyons in de Blue Angel in New York. Hij maakte een aantal schitterende opnamen met onder andere Bob Brookmeyer en Jim Hall, maar door wat persoonlijke problemen trok hij zich medio jaren 60 terug in Louisville. Begin 1972 maakte hij een glorieuze comeback in New York. Hij was in topvorm en kreeg veel aanbiedingen om op te treden, onder meer in Carnegie Hall met pianist Al Haig en optredens in de beroemde club Bradley's. Producer John Don Slitten vroeg hem in 1976 voor een tournee naar Japan met een all-star bezetting. Tijdens deze tournee werden op 12 en 14 april in Tokio live opnamen gemaakt. Deze opnamen werden uitgebracht op het Xanadu-label van Slitten onder de titel The Complete Jimmy Rainey in Tokio. Je hoort in deze uitzending het complete album met in de bezetting Jimmy Rainey, gitaar, Sam Jones, bas, Leroy Williams, drums. Als eerste hoort u de standaard How About You van Burton Lane. Rainey speelt hier werkelijk een fantastische solo, waarbij de ene melodische lijn nog mooier is dan de andere. Vervolgens de bekende Jimmy Van Heusen standaard, Darn That Dream. En die solo van Rainey zou zo kunnen worden ingelijst. Hierna volgt Anthropology van Charlie Parker en de solo die Rainey daar speelde ontlokte bij pianist Barry Harris, die in de coulissen zat, de uitspraak: The only guitar player that can do things like Bird did. De Franse componist Michel Legrand schreef Watch What Happens. En ook hier speelt Rainey weer een briljante solo.

In dit programma House of Hard Bop luistert u naar het eerste deel van een driedelige reeks met opname van Amerikaanse jazzgitaristen Jimmy en Doug Rainey. Platenproducer Don Slitten organiseerde in het voorjaar van 1976 een package tour naar Japan met de fine fleur van de bebop, met Jimmy Rainey, Barry Harris, Charles McPherson, Sam Jones en Leroy Williams. Op 12 en 14 april 1976 werd er opgetreden in Tokio. Je hoort Just Friends van John Klenner, uitgevoerd in een vrij snel tempo met aan het slot nog een 4-on-4 chorus met de zeer vloeiend spelende drummer Leroy Williams. Hierop volgt van Joseph Kosma het bekende Autumn Leaves. Rainey speelt hier weer een schitterende solo met een swingende en alerte begeleiding van de ritmesectie. Vervolgens hoort u van Victor Young de standaard Stella by Starlight. Hier hoort u Rainey zonder begeleiding en laat u horen dat hij behoort tot de allerbeste gitaristen in de jazz. Here's That Rainy Day is geschreven door Jimmy Van Heusen. In deze relaxed swingende uitvoering hoort ook nog een mooie bassolo van Sam Jones.

Dit is het programma House of Hardbop. Van Ray Noble hoort u Cherokee in een razendsnel tempo, wat voor Jimmy Rainey geen enkel probleem is. Hij fraseert als een blazer en daardoor klinken zijn lijnen zo mooi vloeiend. Leroy Williams speelt nog een mooie relaxte drumsolo, wat niet gemakkelijk is in zo'n hoog tempo. Ten slotte hoort u de complete all-star bezetting met Jimmy Rainey, verder alt-saxofonist Charles McPherson, pianist Barry Harris, bassist Sam Jones en Williams in twee bebop classics geschreven door Dizzy Gillespie, getiteld Groovin' High en Blue and Boogie. A Good Time Was Had By All. In het programma heeft u geluisterd naar een opname uit 1976 van Jimmy Rainey, afkomstig van de cd The Complete Jimmy Rainey in Tokyo, uitgebracht op het Xanadu-label. Samenstelling van dit programma, Erik Ineke. Thank you.

In dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1968 van Herbie Hancock, afkomstig van de cd Speak Like a Child, en ook opname uit 1969 van de cd The Prisoner, beide uitgebracht op Blue Note. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop bij Concertzender en World of Jazz. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending over de Amerikaanse jazzpianist en componist Herbie Hancock. Hancock werd geboren in Chicago 12 april 1940 en kreeg klassiek pianoles vanaf zijn zevende. Toen hij 11 jaar oud was, speelde hij het eerste deel van een pianoconcert van Mozart met de Chicago Symphony. Als tiener was hij onder de indruk van jazzpianisten als George Shearing, Errol Garner, Oscar Peterson en Bill Evans. Ook de harmonieën van de vocale groep The Hilos met de arrangementen van Claire Fischer waren van grote invloed. Samen met Bill Evans waren Maurice Ravel en Gil Evans bepalend voor het harmonisch concept van Hancock. In Chicago trad hij al regelmatig op met Donald Byrd en Coleman Hawkins. In 1962 kreeg hij een contract bij Blue Note en zijn eerste plaat Taking Off was een succes. Vooral zijn compositie Watermelon Man werd korte tijd later een hit, vooral door de uitvoering van Mongo Santamaria. Al snel werd hij gevraagd door Miles Davis om in diens tweede beroemde quintet te spelen. De rest is geschiedenis, want hij groeide uit tot een ster van wereldformaat. In deze en volgende uitzending hoort u zijn sextet-opnamen uit de jaren 60. Op 19 maart 1963 maakte hij opnamen in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Die werden uitgebracht op Blue Note onder de titel My Point of View. In de bezetting Hancock, piano, Donald Byrd, trompet, Hank Mobley, tenorsax, Graham Munker III, trombone, Chuck Israels, bas, Tony Williams, drums en Grant Green, gitaar. Alleen in het laatste stuk dus, deze Grant Green. Alle composities werden geschreven door Herbie Hancock. U hoort eerst Blind Man, Blind Man. Het stuk heeft een funky feel en doet denken aan Hancock's succesvolle hit Watermelon Man. De inspiratie voor dit stuk kreeg hij door een jeugdherinnering toen hij opgroeide in een zwarte buurt in Chicago, waar op een straathoek altijd een blinde man gitaar stond te spelen. Vandaar de toevoeging van gitarist Grant Green. Vervolgens hoort u in quintetbezetting een enorm swingend gespeelde A Tribute to Someone. Let vooral op de lyrische solo van Hank Mobley, de swingende pianosolo van Hancock en de geweldige drive van de toen 17-jarige drummer Tony Williams. King Cobra heeft een harmonische en ritmische spanning die mooi wordt opgebouwd door alle solisten met een zeer inventief, begeleidende en solerende Tony Williams.

In het tweede blok hoort u nog twee stukken en wel als eerste een prachtige ballad getiteld The Pleasure Is Mine. Herbie Hancock is hierin zelf de solist met een schitterende pianosolo en een knipoog naar Bill Evans. Het laatste stuk van deze sessie, And What If I Don't, heeft een bluesy R&B feeling en een super swingende groove. Hank Mobley speelt hierin een geweldige solo en als extra toevoeging hoort de gitarist Grant Green.

In dit derde en laatste onderdeel hoort u een gedeelte van Herbie Hancock's sextet-opname. Die werden gemaakt 6 en 9 maart 1968 in de Van Gelder Studio in New Jersey. De opnamen werden uitgebracht op Blue Note onder de titel Speak Like a Child. De bezetting: Hancock piano, Ron Carter bas, Mickey Roker drums, Thad Jones bugle, Peter Phillips bastrombone, Jerry Judson altfluit. De blazers worden hier uitsluitend gebruikt voor inkleuring en de piano met bas en drums spelen hierin de hoofdrol. Op 1 na zijn alle composities en arrangementen van Hancock. Als eerste hoort u Riot en het valt direct op wat voor een fantastische bassist Ron Carter is. Swingend, inventief en hij volgt Herbie Hancock bijna telepathisch op de voet. Vervolgens hoort u het titelstuk Speak Like a Child. Een relaxed gespeeld stuk met een bossa feel. De partijen van de blazers en het spel van Hancock zijn bijna impressionistisch. Als intermezzo hoort u een compositie van Ron Carter uitgevoerd in trio-bezetting. Getiteld First Trip en zo swingend gespeeld met Herbie Hancock in absolute topvorm. Dat geldt in zeer grote mate ook voor Ron Carter en drummer Mickey Roker. En dan ten slotte hoort u Toys, weer met de blazers en een briljant spelende Hancock. Dit album is absoluut een van de hoogtepunten van Herbie Hancock uit die periode. Dat was dus in de jaren 60.

In dit uur House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1963 van Herbie Hancock. Afkomstig van de cd My Point of View op Blue Note. En daarna opname uit 1968 van de cd Speak Like a Child, ook op Blue Note. Samenstelling Erik Ineke.

U luistert naar het programma House of Hard Bop op de concertzender en World of Jazz. Vandaag een speciaal eerbetoon aan de vorige maand overleden Amerikaanse jazzdrummer Roy Haynes. Hij werd geboren op 13 maart 1924 in Boston en zijn carrière omvat een belangrijk stuk jazzgeschiedenis van zo'n 80 jaar. Hij had langere verbintenissen met Lester Young, Charlie Parker, Sarah Vaughan, Thelonious Monk, John Coltrane, Stan Getz, Chick Corea en Pat Metheny. Sinds de jaren 70 leidde hij regelmatig zijn eigen groepen met vaak jongere muzici. Zijn laatste was een kwartet met de veelzeggende naam Fountain of Youth. Met zijn vrij hoog gestemde snare drum kreeg hij de bijnaam Snapcrackle. Maar hoe modern die ook speelde, zijn bebop-frasering klonk er altijd in door. Op 26 en 27 maart 2001 stond Roy Haynes met een all-star groep in de Clinton Studios in New York. Hij nam daar een tribute-album op aan zijn vroegere werkgever, saxofonist Charlie Parker. Het album werd uitgebracht op het Dreyfus-label onder de titel

Birds of a Feather. U hoort in deze uitzending bijna het volledige album. In de bezetting Roy Hargrove, trompet, Kenny Garrett, altsax, Dave Kikoski, piano, Dave Holland, bas en Haynes op drums. Als eerste een compositie van Charlie Parker, Diverse. En met een stevig intro stuurt Roy Haynes de band direct naar een hoger plan en weet iedereen dat er met 100% inzet gespeeld moet worden. Ook van Charlie Parker is het bekende ritmeschema. Zowel Kenny Garrett als Roy Hargrove zijn hier zeer goed op dreef met de niet aflatende ondersteuning van Haynes zelf. Vervolgens hoort u de bekende song April in Paris, dat is een compositie van Vernon Duke, uitgevoerd in een losse medium groove. In de hoofdrol alt-saxofonist Kenny Garrett. Wederom van Charlie Parker, een swingend Moose de Mooch. Geweldige bassolo van Dave Holland en een enerverend duel tussen Kenny Garrett en Roy Hargrove.

In het programma House of Hardbop luistert u naar een eerbetoon aan de onlangs overleden beroemde hardbop-drummer Roy Haynes. Zijn tijdloze, swingende en muzikale manier van spelen is van grote invloed op een hele nieuwe generatie van jonge drummers. Zijn kleinzoon, Marcus Gilmore, is daar een goed voorbeeld van. Vandaag hoort u opname afkomstig van het album Birds of a Feather, dat Roy Haynes opnam met een jongere generatie muzici in de Clinton Studios in New York. Charlie Parker schreef de bekende blues Now's the Time en die wordt hier uitgevoerd met een groovy, funky feel. De sfeer doet enigszins denken aan het Miles Davis quintet van eind jaren 60. Het volgende stuk, Rocker, is geschreven door Gary Mulligan en door Charlie Parker begin jaren 50 uitgevoerd met strijkers en een jonge Roy Haynes op drums. Zo'n 50 jaar later hoort u hier Haynes met zijn eigen opvatting van deze compositie. Charlie Parker schreef de blues Barbados en aangezien de ouders van Roy immigranten waren van dat eiland, geven Haynes en zijn muzici de sfeer van dit eiland heel goed weer.

U luistert naar het programma House of Hardbop, waarin een eerbetoon aan de onlangs overleden beroemde Amerikaanse hardbop drummer Roy Haynes. Zijn manier van spelen is altijd zeer herkenbaar geweest en doordat hij altijd goed luisterde, wist hij altijd een perfecte interactie te genereren met de muzici met wie hij speelde. Hij was lang ondergewaardeerd, maar eind jaren 80 veranderde dit. Langzaam maar zeker gingen alle belangrijke internationale prijzen zijn kant op. In 2001 stond hij in de Clinton Studios in New York met een all-star formatie. Hij nam daar een Charlie Parker tribute album op, uitgebracht onder de titel Birds of a Feather. U hoort nog drie stukken. We beginnen met een compositie van Charlie Parker getiteld Yardbird Suite. U hoort swingende solo's van Roy Hargrove en Kenny Garrett en een paar mooie viertjes van Roy Haynes en Dave Kikoski. Vervolgens in een relaxed medium tempo de standaard The Gypsy, geschreven door Billy Reed. Pianist Dave Kikoski speelt hier een prachtige piano solo. Maar dat geldt ook voor trompetist Roy Hargrove. Tot slot, van Cole Porter, het enigszins mysterieuze My Heart Belongs to Daddy. Roy Haynes opent met een drumintro en na het thema volgt er een vamp in 6/8 waarover wordt gesoleerd met als hoogtepunt een geweldige feature van Haynes waarna het stuk langzaam wegsterft. Roy Haynes overleed op 12 november op 99-jarige leeftijd.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 2001 van Roy Haynes. Ze komen van de CD Birds of a Feather, uitgebracht op het Dreyfus-label. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hard Bop op de concertzender en World of Jazz. Vandaag kunt u naar het tweede deel van een tweedelige uitzending luisteren over de Amerikaanse componist, saxofonist en arrangeur Benny Golson. Hij overleed onlangs. Hij werd op 25 januari 1929 in Philadelphia geboren. Hij begon op zijn 9e met piano spelen, maar nadat hij tenorsaxofonist Arnett Kopp had gehoord, en dat gebeurde bij een concert van het orkest van Lionel Hampton, schakelde hij op 14-jarige leeftijd over op tenorsax. Hij speelde bij het Rhythm and Blues Orkest van Bull Moose Jackson, waarna nog vele verbintenissen zouden volgen bij onder meer de orkesten van Tad Dameron, Dizzy Gillespie en Earl Bostick. In die tijd componeerde hij al de bekende stukken Stablemates en Whisper Not. In 1958 werd hij de muzikale leider van Art Blakey's Jazz Messengers. Zijn stukken als Blues March, Along Came Betty, Are You Real en I Remember Clifford werden jazzstandards. In 1959 begon hij samen met Art Farmer het befaamde Jazz Tet. De jaren daarna kreeg hij door toedoen van Quincy Jones veel werk als componist en arrangeur in filmstudio's in Hollywood. In de jaren 90 keerde hij weer volledig terug in de jazz. In deze uitzending hoort u opnamen die zijn gemaakt met het Jazz Tet en dat gebeurde op 6, 9 en 10 februari 1960. De Nola Penthouse Studio in New York was de plaats waar dat allemaal gebeurde. Deze opnames zijn toen uitgebracht op het Argo-label onder de titel Meet the Jazz Tet. In de bezetting hoort u Farmer, trompet, Golson, tenorsax, Curtis Fuller, trombone, McCoy Tyler, piano, Addison Farmer op bas en Lex Humphries op drums. We beginnen met de standaard It's Alright With Me van Cole Porter. Trombonist Curtis Fuller heeft een schitterende solo in dit razendsnelle uptempo stuk. De nostalgische ballad Park Avenue Petite is geschreven door Benny Golson. Mooi gearrangeerd met een sublieme Art Farmer en McCoy Tyner in de hoofdrol. Vervolgens van Art Farmer de snelle en swingende blues Mox Nix. Hierbij alle blazers en de piano die aan bod komen. De ballad Easy Living van Ranger en Robin is een feature voor Golson met een prachtige solo in de Don Byers-traditie. Tot slot, met aankondiging van de componist, de beroemdste hit van Benny Golson, Killer Joe. In 1962 werd de groep helaas ontbonden.

0: Killer Joe.
1: In het programma House of Hard Bop luistert u naar het laatste deel van een tweedelige uitzending over de onlangs overleden Amerikaanse hard bop tenorsaxofonist, componist en arrangeur Benny Golson. Beïnvloed door het spel van Don Byas en later John Coltrane, kreeg hij in de jaren 50 bekendheid als saxofonist en muzikaal leider van Art Blakey's Jazz Messengers. In de jaren 60 schreef hij door toedoen van onder andere Quincy Jones veel muziek voor bekende filmseries. Hij keerde in de jaren 90 weer volledig terug in de jazz. 26 december 1962 maakte Golson een opname in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs in New Jersey. Hij deed dat voor het Argo-label. Het album werd uitgebracht onder de titel Free. In een kwartetbezetting met Tommy Flanagan piano, Ron Carter bass en Art Taylor drums. Als eerste hoort u een compositie van Will Davis getiteld Sak-cha-cha. Het stuk wordt voortdurend afgewisseld met een perfect gespeelde cha-cha-cha en een stevige swing door drummer Art Taylor. Golson speelt hier weer met een warme Don Byas Lucky Thompson sound. Noel Coward schreef Mad About the Boy, populair geworden door een uitvoering van Dinah Washington, hier uitgevoerd in een swingend medium tempo met een schitterend intro van Tommy Flanagan en een zeer geïnspireerde solo van Benny Golson. Just By Myself, geschreven door Benny Golson, die ook hier heel goed in vorm is in dit lastige schema met een bijzonder slot.

U luistert naar het programma House of Hardbop, met opname van de onlangs overleden legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Benny Golson. Zijn compositie Blues March werd in die tijd een hit en dat droeg weer bij aan zijn internationale bekendheid en ook aan die van de Jazz Messengers. Na die periode, zo eind 1959, richtte hij samen met trompetist Art Farmer een succesvol sextet op. Ze hebben trouwens een stel heel goede platen afgeleverd. In 1962 kwam aan die groep een einde en stond Benny Golson met een kwartet op 26 december van dat jaar in de Van Gelder studio in Englewood Cliffs. Hij maakte daar een opname voor Argo. Het album is uitgebracht onder de titel Free. Van dit album hoort u 3 stukken, met in de bezetting Golson, tenorsax, Tommy Flanagan, piano, Ron Carter, bas en Art Taylor, drums. Als eerste een compositie van Benny Golson getiteld Shades of Steen. Na een kort intro van Art Taylor volgt het thema en daarna een geweldige tenorsolo van Benny Golson, waarbij in de brug al een lichte invloed van John Coltrane valt te bespeuren. Vervolgens van Rodgers and Hart de bekende standaard My Romance. Hier dan eindelijk heel mooi als ballad uitgevoerd. Let vooral op de begeleiding van bassist Ron Carter. Tot slot van Julius Stein het in snel tempo gespeelde Just in Time. Wederom geweldige solo's van Golson, Flanagan en een paar muzikale viertjes met drummer Taylor. Benny Golson overleed op 21 september 2024. Hij werd 95 jaar.

In dit programma House of Hardbop luistert u naar het derde en laatste deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse hardbop-trompetist Lee Morgan. Beïnvloed door het spel van Dizzy Gillespie en Clifford Brown, nam hij al op 18-jarige leeftijd zijn debuutalbum op voor Blue Note. Hij is dit label jarenlang trouw gebleven en heeft ervoor vele opnamen onder eigen naam gemaakt. Op 14 juli 1967 maakte hij weer opname voor het Blue Note label in de Van Gelder Studio in New Jersey. Dit album kreeg de titel The Procrastinator en werd helaas pas in 1978 uitgebracht. Wat verbazingwekkend is met muziek van zo'n hoge kwaliteit. De groep had een absolute topbezetting en bestond uit Wayne Shorter, tenorsax, Bobby Hutcherson, vibrafoon, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, bas, Billy Higgins, drums en uiteraard Lee Morgan, trompet. Nog 3 stukken met als eerste een Lee Morgan-compositie getiteld Stop Start. Het is een uptempo swinger met alle solisten in topvorm. Luistert u vooral naar de stuwende begeleiding van de ritmesectie en de briljante viertjes van Billy Higgins. Vervolgens hoort u zeer sfeervolle bossa nova van Wayne Shorter, getiteld Rio. Bassist Ron Carter zet een intro neer zoals alleen hij dat kan en dan volgt een prachtig thema als een zeer relaxte impressie van deze stad, New Jersey. De pianosolo van Herbie Hancock is om in te lijsten. Tot slot volgt nog een stuk geschreven door Lee Morgan met de titel Soft Touch. Lee Morgan opent met een mooie evenwichtige solo gevolgd door Wayne Shorter, maar Bobby Hutcherson en Herbie Hancock stelen hier de show.

0: U luistert naar het programma House of Hard Bop met opname van de legendarische Amerikaanse hardbop trompetist Lee Morgan. In zijn wat latere jonge jaren is de invloed van Clifford Brown echt nog wel hoorbaar. Maar Lee Morgan's spel is dirty en heel bluesy. Hij had als mens ook niet het gemakkelijkste karakter. Op zijn 32e verjaardag, 10 juli 1970, maakte hij voor Blue Note live opname in de legendarische jazzclub The Lighthouse in Hermosa Beach in Los Angeles. Deze opnames zijn verschenen in 1971 onder de titel Lee Morgan Live at the Lighthouse. Het was het laatste album dat tijdens zijn leven is uitgebracht. In de bezetting hoort u Morgan, Benny Maupin op tenorsax, Harold Mayburn, piano, Jimmy Merritt, bas en Mickey Roker, drums. U hoort een compositie van Harold Mayburn getiteld The Beehive. Voorafgaand aan dit stuk hoort u de aankondiging door Lee Morgan. Het stuk wordt gespeeld in uptempo en de energie spat er direct vanaf de eerste noot af. Benny Maupin, Lee Morgan en Harold Mayburn spelen als duivels en Mickey Roker laat hier duidelijk horen wat een fantastische drummer hij was. Met deze formatie is Lee Morgan een stap verder gegaan richting een meer modale aanpak. Helaas overleed hij een jaar later, 19 februari 1972, door een pistoolschot van zijn vrouw tijdens een optreden in Slugs in New York. Hij was 33.
1: Good evening, ladies and gentlemen. For those of you who might have just come in, the reason for all these microphones is that we're recording live for Blue Note Records. The members of the band on piano, Harold Mayburn. On the tenor saxophone, Benny Maupin. On the drums, Mickey Roker. And at the bass, Jimmy Merritt. My name is Lee Morgan. So now while the man is getting the balance and everything together, we would like to start by doing a tune composed by Harold Mayburn. This one is entitled The Beehive.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het eerste deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse hardbop-trompetist Lee Morgan. Als 18-jarige stond hij op 5 november in de Van Gelder Studio in Hackensack, New York. Hij maakte daar een opname met het quintet van tenorsaxofonist Hank Mobley. Ik vertelde u al eerder, deze opname werd uitgebracht op Savoy onder de titel Introducing Lee Morgan. U hoort hiervan een ballad medley. De begeleiders zijn dezelfde als ik u al eerder meldde. Van Sigmund Rumberg en Oscar Hammerstein, de standaard Softly as in a Morning Sunrise. Begeleid door Hank Jones en Art Taylor, is dit een mooie feature voor de helaas te jong overleden bassist Doc Watkins. Direct daarna volgt Lee Morgan met een gloedvolle vertolking van Gordon Jenkins en Johnny Mercer's P.S. I Love You. Meesterpianist Hank Jones speelt vervolgens een parelende uitvoering van de ballad Easy Living van Lee Robin en Ralph Ranger. Tenorsaxofonist Hank Mobley hoort u in een prachtige vertolking van het zeer toepasselijke That's All van Alan Brandt en Bob Hames.

U luistert naar het programma House of Hardbop. U hoort opname van de legendarische Amerikaanse hardbop-trompetist Lee Morgan. In zijn jonge jaren is de invloed van Clifford Brown echt nog wel hoorbaar. Maar Lee Morgan's spel is dirty en heel bluesy. Hij had als mens ook niet het gemakkelijkste karakter. Op 28 april 1960 maakt die opname in de Van Gelder studio in Englewood Cliffs in New Jersey. Hij deed dat voor Blue Note. Dit album werd uitgebracht onder de titel Leeway. De bezetting bestaat uit pure hardboppers, met naast Morgan op trompet, Jeb Jackie McLean op altsax, Bobby Timmons piano, Paul Chambers bas en Art Blakey drums. Als eerste een stuk geschreven door Cal Massey, getiteld These Are Soulful Days. Paul Chambers is de eerste solist, gevolgd door Bobby Timmons en Jackie McLean. Hij volgt met een vette solo en dan komt Lee Morgan met een fantastische trompetsolo. Ja, met recht Soulful Days. Tot slot hoort u een blues van Jackie McLean, getiteld Midtown Blues. Na het thema volgt een genadeloze solo van Morgan. Maar dan volgt Jackie McLean en die pakt ook nog even uit met een timing en frasering die heel erg sterk aan Dexter Gordon doet denken. Ook Bobby Timmons speelt een uitstekende solo en ook bassist Paul Chambers overtreft zichzelf met schitterende solo's. Art Blakey doet niets als solist, maar swingt wel iedereen de deur uit.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1956 van Lee Morgan. Ze komen van de cd Introducing Lee Morgan, uitgebracht op Savoy, en naar opname uit 1960, ook natuurlijk weer van Lee Morgan, en die komen van de cd Leeway, uitgebracht op Blue Note. Dit

In het programma House of Hard Bop luister je naar studio-opname van het Bobby Hutcherson Harold Land Quintet. Deze post-bopgroep trad op van 1967 tot 1971 en heeft trouwens in die tijd een aantal concerten in Nederland gegeven. Ze waren onder meer in Paradiso, de Bovema Studio en op het NOS Loosdrecht Jazz Festival. Op 12 juli 1968 namen ze onder de naam van Bobby Hutcherson hun eerste album Total Eclipse op. Het werd uitgebracht op Blue Note. Van dit album nog twee stukken van Hutcherson. Als eerste de compositie Same Shame. Het stuk heeft een open achtste notengevoel, waarbij wederom Joe Chambers laat horen met wat een enorme muzikale en creatieve drive hij de solisten ondersteunt met zijn prachtige backensound. Geen klap te veel. Tot slot van dit album hoort u van Bobby Hutcherson zijn compositie Pompeian. Harold Land speelt hierin op fluit en het stuk is geschreven in driekwartsmaat. Hutcherson zelf is hier de belangrijkste solist en zijn solo mondt uit in een compleet vrije groepsimprovisatie waarna het thema weer terugkeert.

Je luistert naar het programma House of Hard Bop met het eerste deel van een tweedelige uitzending over Bobby Hutcherson, Harold Land en hun quintet. Deze bijzondere post-bop-formatie maakt enige furoren eind jaren 60 tot begin jaren 70. Maar je zou wel kunnen zeggen dat de groep eigenlijk onderbelicht bleef. Op 11 augustus 1969 stonden ze weer in de beroemde Van Gelder studio in Englewood Cliffs in New Jersey. Dit keer voor de opname van een nieuw album met de titel Medina. Het werd pas in 1980 uitgebracht op Blue Note. In de bezetting hoort u Hutcherson op vibrafoon, Harold Land tenorsax, Stanley Cowell piano, Reggie Johnson bas en Joe Chambers achter het drumstel. We beginnen met een compositie van Hutcherson met de titel Avis. De sfeer is duidelijk Latin-achtig, maar wisselt voortdurend af naar swing. Hutcherson is de eerste solist en zet meteen een sterke solo neer, gevolgd door Harold Land en pianist Stanley Cowell. Daarna weer een compositie van Hutcherson, Comes Spring. En het lentegevoel ontluikt langzaam, dan in medium uptempo trekt het voorbij en ja, het verdwijnt ook weer snel. Tot slot van deze uitzending een stuk geschreven door pianist Stanley Cowell, Dave's Chant. Hutcherson en Land worden hier flink achter hun broek gezeten door de ijzersterke en interactieve ritmesectie.

Dat waren opnamen uit 1968 van het Bobby Hutcherson Harold Land Quintet, afkomstig van de CD Total Eclipse, en van de uit 1969 afkomstige CD Medina, allebei op Blue Note uitgekomen. Erik Ineke stelde dit uur samen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede en laatste deel over de Amerikaanse jazzdrummer en vernieuwer Max Roach. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze muzikus werd geboren. En om daar enige aandacht aan te besteden, hoort u in deze uitzending uitsluitend opname die hij maakte met het fantastische Hard Bop Quintet dat hij in de eerste helft van de jaren 50 leidde, samen met trompetist Clifford Brown. Max Roach en Clifford Brown ontmoetten elkaar in 1954 in Los Angeles en besloten om een quintet te beginnen waarvan ze allebei leider werden. En zo ontstond het beroemde Max Roach-Clifford Brown Quintet. Van 23 tot en met 25 februari 1955 maakte deze groep opname in de Capitol Studio in New York. Deze opnames zijn uitgebracht op het MRC label onder de titel Study in Brown. In de bezetting hoort u Clifford Brown, Harold Land, tenorsax, Richie Powell, piano, George Morrow, bas en Max Roach. Als eerste stuk hoort u een compositie van Richie Powell getiteld Jackie. Na het piano-intro volgt het thema en dan hoort u van alle solisten één

0: In ons programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u naar het eerste deel van een tweedelige serie over de Amerikaanse meesterdrummer Max Roach. Dit jaar is het zijn centennial. In deze twee afleveringen wordt er aandacht besteed aan het legendarische hardbop quintet dat hij in de eerste helft van de jaren 50 leidde met de geweldige trompetist Clifford Brown. In het eerste blok van deze uitzending hoort u opname van hun optreden in de eerste bezetting. Deze bezetting werd al snel gewijzigd in een nieuwe line-up met naast de beide co-leiders tenorsaxofonist Harold Land. Op piano de broer van de beroemde Bud Powell, Richie Powell. De bassist werd George Morrow. In deze nieuwe bezetting traden ze op 30 augustus 1954 op in het Shrine Auditorium in Los Angeles. Ook dit concert werd opgenomen en een gedeelte hiervan is uitgebracht op het Crescendo label. Als eerste stuk een compositie van Duke Jordan getiteld Jor Do. De trompetsolo van Clifford Brown is puntgaaf. Daarna volgt een chorus 4-om-4 met Brown, Harold Land en Max Roach, waarna Roach twee zeer melodische drumchorussen speelt. Trompetist Clifford Brown is vervolgens de solist in een formidabele uitvoering van de ballad I Can't Get Started van Vernon Duke. Vier maten intro op hi-hat door Max Roach zet de toon voor in een razend tempo gespeelde versie van de Cole Porter standard I Get a Kick Out of You. Clifford Brown speelt hier wederom een fantastische solo. Wat een articulatie. Daarna volgt de saxofonist Harold Land. Max Roach brengt met zijn solo het stuk naar een hoogtepunt.
1: We very proudly present the Max Roach All-Stars with Clifford Brown. Let's give him a hand.
2: Thank you, folks. We hope you like our interpretation of Jor Do.

0: Thank you, folks.
1: Dit is House of Hardbop bij de Concertzender met opname van de beroemde Amerikaanse drummer Max Roach. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze iconische drummer werd geboren. Ter gelegenheid hiervan willen we in deze en komende aflevering graag aandacht besteden aan de opname van, het legendarische hardbop quintet dat hij samen heeft geleid met trompetist Clifford Brown. De groep ontstond in 1954 aan de Amerikaanse westkust en speelde op 30 augustus in het Shrine Auditorium in Los Angeles. Dit concert werd opgenomen en uitgebracht op het Crescendo label. In de bezetting hoort u Clifford Brown, trompet, Harold Land, tenorsax, Richie Powell, piano, George Morrow, bass, Max Roach, drums. Van Bud Powell hoort u de compositie Parisian Thoroughfare. Bij de introductie hoort u even een quote uit Gershwin's An American in Paris. Na het thema hoort u geweldige solos van Harold Land, Clifford Brown en Max Roach. Met de Parijse impressie van Gershwin wordt deze stad weer verlaten. Van 23 tot 25 februari 1955 stond deze formatie in de Capitol Studios in Los Angeles voor de opname van het album Study in Brown, uitgebracht op het MRK label. Van deze opname hoort u tot slot van de uitzending Ray Noble's razendsnelle Cherokee. Clifford Brown speelt twee chorussen, gevolgd door Harold Land, Richie Powell en Max Roach met ieder één chorus. Daarna volgt het thema waarbij Max Roach de brug voor zijn rekening neemt.
2: The title of this one is Parisian Thoroughfare.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1954 van Max Roach en Clifford Brown, afkomstig van de cd Max Roach en Clifford Brown in Concert. Uitgebracht op Crescendo en ook naar opname uit 1955, afkomstig van de cd Study in Brown, uitgebracht op het MRC. Samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag het laatste deel van een tweedelige uitzending over de godvader van de bebop-taal voor trombone, J.J. Janssen. Geboren op 22 januari 1924 in Indianapolis. Hij begon met pianolessen op zijn 9e en besloot op zijn 14e trombone te gaan spelen. Trompetist Fats Navarro gaf hem de raad om in de stijl van tenorsaxofonist Lester Young te gaan spelen. Heel snel belandde die in het orkest van Benny Carter en ietsje later bij het orkest van Count Basie. Hij werkte met alle grote bobbers. Denk aan Charlie Parker en Bud Powell, waardoor hij zich kon ontwikkelen tot de belangrijkste en meest invloedrijke bebop-trombonist in de jazzgeschiedenis. Later werkte hij nog veel samen met trombonist Guy Winding. Hij deed enkele tournees met Jazz at the Philharmonic en dat resulteerde weer in een paar prachtige opnamen met Stan Getz. Ook schreef hij als componist en arrangeur veel muziek voor films zoals Shaft en tv-series zoals Starsky & Hutch. Tussen 1953 en 1955 maakte hij enige belangrijke opname voor het beroemde Blue Note label. Ze werden uitgebracht onder de titel The Eminent J.J. Janssen. Op 6 juni 1955 stond J.J. Janssen in de studio van Rudy van Gelder in Hackensack, New Jersey. En daar maakte hij de laatste sessie voor Blue Note in de serie The Eminent J.J. Janssen. In de bezetting hoort u behalve Janssen, Hank Mobley op tenorsax, Horace Silver piano, Paul Chambers bas en Kenny Clarke op drums. De ballad Your Mine You, geschreven door Johnny Green, opent deze uitzending. U hoort een prachtige vertolking van J.J. Janssen als de belangrijkste solist. Het volgende stuk is ook een compositie van J.J. Janssen, Daily Double. Hank Mobley speelt als eerste twee swingende chorussen, waarna J.J. Janssen volgt met een schitterende solo en ook Horace Silver gaat voor goud, waarna nog

In het programma House of Hardbop luistert u naar het eerste deel van een tweedelige serie over de godvader van de bebop-trombone, J.J. Jansen. Het zijn de volledige opnamen uit de driedelige serie die Eminent J.J. Jansen voor Blue Note tussen 1953 en 1955 opgenomen. Al deze opnamen zijn in die tijd uitgebracht op 3 10-inch LP's. Op 24 september 1954 stond Jansen in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. En dat was voor zijn tweede sessie met Wynton Kelly op piano, Charles Mingus bas, Kenny Clarke drums en Sabu Martinez op congas. U hoort alle 6 stukken van deze sessie. Als eerste Too Marvelous for Words van Johnny Mercer. Dan achtereenvolgens Jay, een snelle blues van J.J. Jansen. De Barton Lane Standard, Old Devil Moon, met een Latin feel. En heel bijzonder is de Jules Stein-compositie It's You or No One. Maar dit keer in een ballad-uitvoering, zoals het ook is bedoeld. En als afsluiting van deze sessie hoort u nog de ballad van Jules Stein, Time After Time. En van J.J. Jansen het snelle Koffiepot. J.J. Jansen is in deze sessie de belangrijkste solist. Hij heeft een prachtige warme sound en vloeiende melodische frasering. Pianist Wynton Kelly is hier nog jong en in ontwikkeling. Wat ook opvalt is het swingende samenspel van drummer Kenny Clarke en percussionist Sabu Martinez.

U luistert naar het programma House of Hard Bop. U hoort studio-opname van de beroemde Amerikaanse trombonist J.J. Johnson. We gaan verder met de Blue Note label opname die hij tussen 1953 en 1955 maakte met verschillende bezettingen. Ze werden allemaal uitgebracht onder de titel The Eminent J.J. Johnson. Op 6 juli 1955 stond hij weer in de Van Gelder studio in Hackensack, New Jersey. En dat was voor de laatste sessie. In die bezetting toen hoort u behalve J.J. Johnson op trombone, Hank Mobley, tenorsax, Horace Silver piano, Paul Chambers bass en Kenny Clark op drums. We beginnen met Arthur Johnson's standard Pennies from Heaven. Paul Chambers speelt de melodie, waarna een variatie door de beide blazers wordt ingezet, gevolgd door prachtige solo's van Johnson en Hank Mobley. Ten slotte hoort u een compositie van Johnson met de titel Viscosity. Naast twee perfecte chorussen van de leider, een uitstekend solerende Hank Mobley en Horace Silver, die ieder een chorus voor hun rekening nemen. Ook de ritmesectie is perfect. Ja, ja, zo'n swing hoor je nog maar zelden. Geen noot en geen klap te veel.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1953 van J.J. Janssen. Ze komen van de cd die Eminence J.J. Janssen Volume 1 uitgebracht op Blue Note. Daarnaast hoorde u opname uit 1954 en 1955. Ook weer van die Eminence J.J. Janssen, maar nu Volume 2. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, bij de Concertzender is het nu tijd voor House of Hardbop. Vandaag het derde en laatste deel van live-opnames van de iconische tenorsaxofonist Sonny Rollins. Geboren in 1930 en dan in trio-bezetting. Sonny Rollins, inmiddels 93 jaar oud en sinds 2012 om gezondheidsredenen gestopt met spelen, is gelukkig nog steeds onder ons. Hij speelde heel graag in trio-bezetting met alleen bas en drums. Hij kon daarmee harmonisch alle kanten op. Sonny Rollins was eigenlijk de eerste tenorsaxofonist die deze manier van spelen op de kaart heeft gezet. Later kreeg hij veel navolging van andere saxofonisten. De live-opnamen van Rollins in deze bezetting zijn van echt uitzonderlijke klasse. In het voorjaar van 1959 maakte het Sonny Rollins trio een tournee door Europa en dat gebeurde met bassist Henry Grimes en drummer Pete LaRocca. Na een fikse ruzie tussen Rollins en LaRocca nam laatstgenoemde het vliegtuig terug naar New York. Maar er waren nog twee concerten te gaan. Rollins belde drummer Kenny Clarke, hij woonde toen in Parijs op, om Pete LaRocca te vervangen. Beide concerten vonden plaats op 11 maart 1959. Het eerste in Marseille en het tweede dezelfde avond laat in de kelder van de Hot Club d'Aix-en-Provence. En ja, gelukkig is dat optreden op tape vastgelegd en in 2011 uitgebracht op het Solar label. Er werd slechts één set gespeeld en die hoort u nu in zijn geheel in deze uitzending. Als eerste de Dizzy Gillespie-compositie Woody and You. Na het intro van Kenny Clarke en Henry Grimes volgt het thema gespeeld door de magistrale Sonny Rollins die het ene idee na het andere uit zijn tenorsax tovert. Hij wordt trouwens evengoed begeleid en ondersteund door een magistraal swingende Kenny Clarke. De 4-on-4'tjes tussen Rollins en Clarke zijn als een gesprek op hoog niveau, gevolgd door een vette bassolo van Henry Grimes. Daarna wordt het muzikale gesprek tussen Rollins en Clarke weer voortgezet en volgt tot slot het thema met een uitbundig einde.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het tweede deel van een aantal live-opnamen van de iconische tenorheld Sonny Rollins. Het spel van Rollins komt toch live het meest tot zijn recht met alleen begeleiding van bas en drums. En daarmee krijgt hij namelijk alle vrijheid. Zo'n moment is gelukkig vastgelegd door Blue Note op 3 november 1957. Hij gaf een middag- en avondoptreden in de Village Vanguard in New York. Het album is uitgebracht met de titel A Night at the Village Vanguard. We beginnen met de matineebezetting en u hoort van Vernon Duke en Ira Gershwin I Can't Get Started. Rollins zet de melodie in met een vette basbegeleiding van Wilbur Ware. Zijn solo wordt begeleid met een double time feel van de ritmesectie en gaat direct door naar het coda. Daarna volgt een in hoog tempo gespeelde standard I'll Remember April van Gene DePaul. Rollins speelt hier zo vrij als een vogel, aangevuurd door de accenten van Elvin Jones. Voor bassist Wilbur Ware geen gemakkelijke taak om de 4-om-4'tjes tussen de tenorsax en de drums vliegen af te vangen, maar dat gaat wel af en toe langs de afgrond, maar Rollins brengt iedereen weer thuis.

U luistert naar het programma House of Hardbop met live-opname van de beroemde Amerikaanse tenorsaxofonist Sonny Rollins. In deze en de komende programma's staan live-opnamen in trio-bezetting centraal. We gaan verder met de opname die hij op 3 november 1957 maakte in de beroemde New Yorkse jazzclub The Village Vanguard. We gaan naar het avondoptreden en daar werd de tenorsaxofonist begeleid door bassist Wilbert Ware en drummer Elvin Jones. Het zeer fundamentele en melodische basspel van Wilbert Ware en de vrije en diep swingende universele speelwijze van Elvin Jones gaven het spel van Sonny Rollins vleugels. Luister maar eens naar het nummer van Harold Arlen, de standaard Get Happy. Dit wordt gespeeld in een behoorlijk uptempo en drummer Elvin Jones speelt hierin een zeer dynamische drum solo. Het volgende stuk is van de hand van Sonny Rollins en heeft de titel Stryver's Row, gebaseerd op de akkoorden van Charlie Parker's Confirmation. Dit is een geweldig swingende, meesterlijke uitvoering met een zeer geïnspireerde solo van Rollins. Tot slot van Jerome Kern, All the Things You Are. Het stuk wordt uitgevoerd in zeer relaxed medium tempo met een prachtige solo van Sonny Rollins en een melodisch en ritmisch zeer inventieve solo van bassist Wilbert Ware.

Mm.

U heeft geluisterd naar opnamen uit 1957 van Sonny Rollins. En die komen van de CD A Night at the Village Vanguard Volume 2, uitgebracht door Blue Note. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

0: Zweedse concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van live-opname van de iconische tenorsaxofonist Sonny Rollins. Geboren in 1930 en u hoort hem in trio-bezetting. Sonny Rollins, inmiddels 93 jaar oud en sinds 2012 om gezondheidsredenen gestopt met spelen, is gelukkig nog steeds onder ons. Hij speelde heel graag in trio-bezettingen met alleen bas en drums en daarmee kon hij harmonisch alle kanten op. In die samenstelling heeft hij ook een aantal bijzonder mooie opnamen gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het album Way Out West uit 1957 en The Freedom Suite uit 1958. Sonny Rollins was eigenlijk de eerste tenorsaxofonist die deze manier van spelen op de kaart heeft gezet, hetgeen later veel navolging kreeg van andere saxofonisten. De live-opname van Rollins in deze bezetting lichten we graag wat meer uit, want die zijn van uitzonderlijke klasse. Op 3 november 1957 trad hij op met twee verschillende trio-bezettingen in de beroemde Village Vanguard in New York. Het was tevens een officiële opname voor Blue Note Records, uitgebracht onder de titel A Night at the Village Vanguard. De ritmesectie bestond voor de matinee-set uit bassist Donald Bailey en de 19-jarige Pete LaRocca op drums. Van deze set is aanvankelijk maar één stuk op de plaat gekomen en later uiteindelijk twee stukken op cd. En deze twee stukken krijgt u nu te horen met als eerste een bekende compositie van Dizzy Gillespie, A Night in Tunisia. Sonny Rollins gaat direct van start en speelt heel geïnspireerd en wordt flink achter zijn broek gezeten door de swingende drive van drummer Pete LaRocca, die ook nog even flink uitpakt in zijn eigen solo. Vervolgens hoort u van Cole Porter de standaard I've Got You Under My Skin, ooit zeer populair geworden door de uitvoering van Frank Sinatra. Het thema wordt ingezet met een snelle samba-feel en daarna gaat het over in swing. Sonny Rollins vliegt zo vrij als een vogel door de akkoorden heen en met een enorme ideeënrijkdom. Daarna volgen nog een paar uitwisselingschorussen met Pete LaRocca. Deze had geen enkele moeite met de melodische fraseringen in dit lastige schema. Max Roach had dit jonge drumtalent aanbevolen aan Rollins. Hoewel hij nog aan het begin van zijn muzikale ontwikkeling staat, is al goed te horen dat hij zou uitgroeien tot een bijzondere drummer. Ook bassist Donald Bailey kwijt zich hier prima van zijn taak. Hele stevige beat.
1: Good afternoon, everybody. Boys and girls, this is Uncle Don. Good afternoon. My name is Sonny Rollins, and we have Donald Bailey on bass and Pete LaRocca on drums.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het vierde en laatste deel met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In januari en mei 1970 stond de band weer in de New Yorkse A&R studio's voor opname voor het album Consummation. Dat werd tevens hun zwanenzang voor Solid State. U hoort het stuk Dedication, opgenomen op 20 januari. Geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest was ook voor dit stuk speciaal uitgebreid met 4 horens en een tuba. Bassist Richard Davis opent gedragen. Daarna komt Thad Jones op bugle erbij en dat wordt weer gevolgd door een modulatie naar een blues in medium uptempo met als solist Jerome Richardson op altsax. Het slot is weer in een gedragen tempo met Thad Jones in de hoofdrol. Vervolgens hoort u een compositie en arrangement van Thad Jones opgenomen op 21 januari. De titel Tiptoe. Het is gebaseerd op de akkoorden van I Got Rhythm met een prachtige gestopte trompetsolo van Snooky Young. Mel Lewis speelt vervolgens een mooi vraag-en-antwoord chorus op Brushes met het ensemble. Ja, en hiermee bewijst Mel wederom zijn enorme muzikaliteit. Jerry Dudgeon speelt nog een swingende alt-solo, daarna het tutti en dan loopt het orkest weer elegant op hun tenen naar het slot. It Only Happens Every Time is wederom een klein meesterwerkje van Jones. Het is een bossa nova met als solist pianist Roland Hanna. Fingers, opgenomen op 28 januari, is een bop-ritmeschema in uptempo. Als soliste hoort u achtereenvolgens trombonist Benny Powell, pianist Roland Hanna, trompetist Danny Moore, tenorist Billy Harper en bassist Richard Davis. Let vooral op het geweldige saxrefrein met Jerome Richardson in de lead op sopraansax. Ja, dit is gewoon een puur jazzorkest op een ongekend hoog niveau.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met meester big band drummer Mel Lewis richtte die in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en tegelijk stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer de ritmesectie in de begeleiding van de solisten een interactieve kleine combo vormde. En dat was tot nu toe in de big band traditie niet voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in een kwartetbezetting speelden. Op 25 mei 1970 werden in de New Yorkse A&R-studio's de laatste drie stukken opgenomen voor het album Consummation. Ook het laatste album voor het fantastische Solid State label. Us is weer een rockachtige compositie en tevens arrangement van Thad Jones. Behalve Jerome Richardson op sopraansax in de introductie is het verder een compleet orkestrale uitvoering. Richard Davis op basgitaar en gitarist David Spinoza als extra toevoeging voor de funky feel. Vervolgens het bekende en prachtige door Thad Jones geschreven en gearrangeerde ballad in driekwartsmaat A Child Is Born. Thad Jones en Roland Hanna in de hoofdrol. Ten slotte weer een funky stuk in vijfkwartsmaat, de blues A Hunk A Hunk, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones met als solisten Roland Hanna, elektrische piano, Eddie Daniels, tenor, Marvin Stamm op trompet. De band maakte in die tijd nog twee albums voor het Solid State label. Als gasten de beroemde blues-shouter Joe Williams en de rhythm and blues-zangeres Ruth Brown. Later maakte het orkest nog verschillende opnamen voor andere labels. De periode 1966-1970 was echter de absolute topperiode van het orkest. Ze hadden de allerbeste solisten uit die tijd. Qua timing, swing, dynamiek, interactie en blues-feeling is het orkest in deze samenstelling met co-leider Mel Lewis achter de drums, ja, eigenlijk nooit meer geëvenaard. Na het jammerlijk vertrek van Jones naar Denemarken eind 1978 nam Mel Lewis tot aan zijn overlijden in 1990 het leiderschap van het orkest over. De naam van de band werd toen veranderd in The Vanguard Jazz Orchestra en zette de traditie van Thad en Mel nog iedere maandagavond voort in de Village Vanguard in New York. Thad Jones, de geniale arrangeur, componist, trompetist en ook garage.